0: zijn.
1: Peppa en de voet.
0: Slok het drie.
2: Hak en ei.
0: Slok het dikke lingo.
1: OGBC.